Twee jaar na Fonte do Aragno verschijnt Linda da Pedra do Destiro. Muzikaal evenwichtiger, toegankelijker en wellicht sterker. Traditionele melodieën als Forza da Lua met de kenmerkende ritmes en eigentijdse ballades wisselen elkaar af.

Tussen 1980 en 1996 produceert Kao nog 4 albums. Sinbad a Galicia is vooralsnog zijn laatste, onder zijn eigen naam dan. En Kao is nu vooral actief als componist, onder andere voor films. Nieuw werk van hem verschijnt vooral als begeleider van anderen. De grote erkenning bleef dus uit, maar zijn belang is onmiskenbaar. We sluiten af met een vrolijke laatste track uit Lenda da Pedra. Deze cover werd samengesteld door Marius Roeting.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Onbekende juweeltjes uit de platenkast met roots en folkmuziek bijvoorbeeld. Behalve de schijf is bij deze aflevering ook de muzikant vergeten. In 1981 bracht Dario Dominguez zijn debuut vinylplaat The End of the Jagan Journey uit. Geïnspireerd door de volksmuziek uit zijn geboorteland Argentinië, maar zeker niet gebaseerd op oude volksdeunen. Dominguez schreef de meeste composities zelf. Hier zijn de eerste drie tracks van deze plaat.

Dario Dominguez werd geboren in de grensstreek tussen Zuid-Brazilië en Noord-Argentinië in een indianenstam. Hij leerde lokale instrumenten bespelen, waaronder diverse percussie-instrumenten, maar specialiseerde zich vooral in fluiten. Hij emigreerde naar Canada op jonge leeftijd en werkte veelvuldig met westerse muzikanten. Die ervaringen zorgden voor een eigen inkleuring in de composities van de Argentijn. Zijn muziek klonk niet specifiek Argentijns, maar wel universeel Zuid-Amerikaans. Wereldmuziek in een voorstadium. En daar mag Dominguez best door herinnerd worden. Hier is het tweede deel van de LP.

The Source of All Waters, de track waar u zojuist naar luisterde, is een van Dominguez's meest beklijvende composities. De titel illustreert al de toewijding aan de natuur. De Argentijn was bezorgd over de ontwikkeling van de natuur en cultuur van de inheemse stammen in Zuid-Amerika. Maar eigenlijk was hij een natuurhoeder wereldwijd. Hij was geen politiek activist, maar in zijn liederen en melodieën klinkt subtiel zijn betrokkenheid en ongerustheid. De titelsong van dit album refereerde aan de teloorgang van een

The End of the Dragon's Journey en de volgende LP, Exodus South of Rio Grande, kende redelijk succes, maar de drie albums daarna vielen nauwelijks in de smaak bij het publiek. Uit zijn tweede album, nu twee tracks, te beginnen met een van zijn meest gekende en gelouterde songs, namelijk Three Rivers.

De term wereldmuziek raakte in zwang, maar er werd niet of nauwelijks meer gerefereerd aan een van de, als je dat zou kunnen noemen, pioniers, Dario Domínguez. Het aanvankelijke optimisme van de fluitist veranderde in neerslachtigheid. Naast het uitblijven van artistieke erkenning raakte Domínguez steeds meer ontgoocheld in de maatschappij. In het jaar 2000 pleegde hij zelfmoord. Cynisch genoeg raakte hij daardoor nog meer in de vergetelheid. Onterecht. En met deze aflevering van Disc Cover willen we met het album The End of the Dragon's Journey een kleine bijdrage leveren aan de rehabilitatie van een groot, kundig, creatief en bemiddelijk muzikant. Dit was Disc Cover, samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag laten we u weer nieuwe releases horen. Ze komen vandaag uit Libanon, Senegal, Noorwegen, Griekenland en Tunesië. We beginnen met zangeres Yola Khalife. Zij werd geboren in Jezin, Zuid-Libanon. Haar liefde voor muziek en zang ontstond in haar kinderjaren. En ze werd beïnvloed door religieuze liederen en populaire festiviteiten uit haar dorp. Tijdens haar studiejaren zong ze in Beirut in de groep Mouachahat. Daarna richtte ze samen met de bekende componist en muzikant Marcel Khalife de groep Al-Mayadin op. Met Marcel kreeg ze twee kinderen, Rami en Bashar. Op haar laatste album, On the Road, alle nummers zijn door haarzelf geschreven, spelen Rami en Bashar mee. Als eerste hoort u het nummer Lo Sefert, gevolgd door Man Anna en daarna Yahop met zoon Rami op piano.

قل لهم يا حب، لما على السماء يا حب، قل لهم لما على السماء تقتتلون.

U hoorde Yola Kalife met drie nummers van haar recente cd On The Road. De volgende cd, Root, van Diali Sitoko en Kaira Ba, is een samenwerking tussen Senegalese muzikanten en Amerikanen. Er hebben 33 muzikanten 2 jaar aan meegewerkt. Het album is zowel in North Carolina als in Mbour, Senegal opgenomen. En zoals te verwachten is dit een veelzijdig en energiek album. U hoort als eerste het nummer Badima, waarin de stem van Diali Keba Sisoko te horen is. Ze bespeelt ook de kora. Het volgende nummer, Saya, is door Diali geschreven op de dag dat zijn moeder werd begraven.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij. Stand clear of the closing doors, please.

In de komende 2 uur kunt u bij de Concertzender weer luisteren naar Concertzender Live. En dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. We beginnen met een recente bijzondere opname gemaakt op 22 september van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Daar zong de tenor Mark Padmore. Hij werd begeleid, ook bijzonder, door Christian Bezuidenhout op de forte piano. En ze voerde uit de complete cyclus De Schöne Müllerin van Franz Schubert. De 20 liederen op gedichten van Wilhelm Müller vertellen het verhaal van de verliefde molenaar, die een blauwtje loopt. Luistert u naar Mark Padmore en Christian Bezuidenhout.

Dit is Rafael Walfies met pianist John York in een uitvoering van een piano-etude van Frédéric Chopin. Etude uiteraard voor cello en piano, bewerkt door Alexander Glazunov. U hoort een gedeelte van een opname van 4 augustus van dit jaar uit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En u luistert naar de Concertzender. Concertzender live met eigen opname dus van de Concertzender. Van het recital dat de jonge pianist Tobias Borsboom op 5 februari van dit jaar maakte, of gaf moet ik zeggen, in de Hertzaal van Tivoli-Vredenburg in Utrecht, liggen nog een stuk van Debussy en een stuk van Liszt op de plank. En die halen we nu vanaf. Eerst hoort u Tobias Borsboom in La Cathédrale Engloutie uit het tweede boek Preludes van Claude Debussy.

En het was Tobias Borsboom in La Cathédrale Engloutie van Debussy. En wat zou een piano-recital zijn zonder Frans Liszt? En ook daar wist Borsboom raad mee. Luistert u naar zijn visie op Après une lecture du Dante uit het tweede pelgrimsjaar, oftewel helemaal volledig, année de pèlerinage, deuxième année.

Applaus voor Tobias Borsboom. Hij speelde een toegift op zijn concert van 5 februari in de Herzaal in Tivoli, Vredenburg. En het stuk dat u daarvoor hoorde, dat was het stuk Après une lecture du Dante. Het was een werk van Frans Liszt, Année de pèlerinage, de deuxième année. We hebben nog even tijd over, dus we gaan even terug naar de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Naar het concert waarvan u al een groot deel heeft gehoord, op 4 augustus 2015 gegeven. Door Raphaël Walvis en John York. Ze spelen nu nog werk van Debussy, Bonsoir, een lied gearrangeerd voor cello en piano. En daarmee besluiten we dan ook deze aflevering van Concertcenter Live, samengesteld door Robert-Jan de Neven.

U luistert naar de Concertzender met deel 3 van Tango's Despreciado's. Een programmareeks van Richard Frizaar en Chris Saal over de achterkant van de tango. Omstreden tango's, verboden tango's en tango's waar soms op neergekeken wordt. De tango is ontstaan uit een smeltkroes van muzikale invloeden vanuit Zuid-Amerika, Europa en Afrika. Ook nadat de tango zijn vorm had gekregen, bleef beïnvloeding over en weer bestaan tussen het stroomgebied van de Rio de la Plata en het Europese vasteland. In verschillende periodes speelden Argentijnse en Uruguayaanse orkesten in Europa, vaak in Parijs. Ook namen ze regelmatig Europese melodieën mee terug naar Buenos Aires. Maar die werden en worden daar niet altijd even warm ontvangen. In deze derde aflevering van Tango's Despreciado's staan deze Europese tango's centraal. We beginnen met twee tango's met Oost-Europese roots. Als eerste hoort u het orkest van Francisco Canaro met Ojos Negros Que Fascinan, uit 1935, gezongen door Roberto Maida. Daarna volgt het orkest van Ricardo Malerba met Gitana Rusa uit 1942. De zanger is Orlando Medina.

U hoorde als eerste Ojos Negras que Fascinan. Het nummer is gebaseerd op een Russische ballade, Ochi Chornie. De tekst komt uit een gedicht van Evgeny Krebenka. Rond 1884 werd het lied een wals, in Cuba werd het herschreven tot een bolero en in Argentinië tot een tango. Het nummer daarna, Gitana Russa, werd oorspronkelijk geschreven door de Joods-Oekraïense violist Sheval Sadan in 1940. In Argentinië veranderde Juan Sánchez Gorrio er een paar noten aan en hij registreerde de tango onder zijn eigen naam. Het werd zijn meest succesvolle tango. In de jaren 30 was de tango niet alleen populair in steden als Parijs in West-Europa. Ook in Midden- en Oost-Europa werd tango gespeeld en op de plaat gezet. In Polen bijvoorbeeld. Vaak zware, langzame tango's. We laten een fraaie Poolse tango horen, Gciech van Janusz Poplawski. Daarna volgt een tango uit Turkije, waar in de jaren 20 en 30 het progressieve staatshoofd Kemal Atatürk een belangrijke tango-popularisator was. Het nummer dat we laten horen is Son Neves, in de uitvoering van Ibrahim Üskür. Het is een tango waarin het Habanera-ritme van de Guardia Vieja nog goed te horen is.

We gaan nu naar Parijs, een van de belangrijkste tangocentra in Europa. Veel groten uit de tango kwamen er. Carlos Gardel, Francisco Canaro had er een huis en een minnares. En ook Francisco's broer Rafael Canaro trad op in Parijs. Uit concurrentieoverwegingen werd in de jaren 20 en 30 de tango in Europa vaak gepresenteerd als Zuid-Amerikaanse folklore. Een titel met een folkloristisch randje is de tango Viejo Gaucho, geschreven in 1930 en 8 jaar later opgenomen door Rafael Canaro. Het is een voorbeeld van een tango die vanuit Europa mee teruggenomen werd naar Argentinië. José María Contursi herschreef in 1939 de tekst en het nummer werd vervolgens nog veel bekender onder de titel Quiero verte una vez más. Voor de Franse markt nam Rafael Canaro ook nummers op in het Frans. We laten u de Franse versie van La Melodia de Nuestra Dios horen, La Melodie de Notre Dieu, een nummer uit 1936 gezongen door Roger Toussaint. De beroemdste tangozanger van allemaal was Carlos Gardel. In Parijs ontmoette hij orkestleider en danser Gregor Kalikian. Ze raakten bevriend en traden samen op. Eerst in Parijs en vervolgens ook in Buenos Aires. Daar werden de Franse cancions van Gardel met Kalikian maar matig ontvangen. We laten u Gardel en Kalikian horen in Je te dirai uit 1931.

We gaan van Parijs naar Napels, waar veel van de Italiaanse immigranten in Argentinië vandaan kwamen. Napels is ook de geboorteplaats van componist Cesare Andrea Bixio. Hij schreef de tango Violino Cigano, een zogenaamde tango romanesque. Destijds in Europa bestond de neiging het exotische karakter van de tango nog eens extra te benadrukken. U hoort zometeen de versie van het orkest van Mario Melfi uit 1936 met als titel Un violin en la noche. De zanger is Lucien Delisle. Na dit nummer hoort u Isla de Capri, een opname uit 1935 van het orkest van Osvaldo Fresedo en gezongen door Roberto Rai. Het lied bezingt het exotische karakter van de tango nog eens extra te benadrukken. U hoort zometeen de versie van het orkest van Mario Melfi uit 1936 met als titel Un violin en la noche. De zanger is Lucien Delisle. Na dit nummer hoort u Isla de Capri, een opname uit

Dit waren het Kyrie en Gloria uit de hoornmessen van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerenden het Bach-collegium Japan, onder leiding van dirigent Masaki Suzuki. De solisten waren Joanna Lunn en Anna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Makoto Sakurada, tenor en Dominique Werner, bas. Het was een opname van Concertzender op 19 april 2016 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En toen was er pauze in het Concertgebouw. Wij vervolgen nu hier bij de Concertzender met een aantal delen uit de Mis in B kleine terts BWV 232, de Hohe Messe, het tweede deel van dit concert na de pauze. Credo, Sanctus, Hosanna, Benedictus, Agnus Dei en Dona Nobis Pacem. Zoals gezegd, een eigen opname van de Concertzender.

Dit waren Credo, Sanctus, Hosanna, Benedictus, Agnus Dei en Dona Nobis Pacem uit de mis in B klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach, genoemd ook de Hohe Messe. Met als uitvoerenden in het concertgebouw het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki, de sopraan Joanna Lunn en de sopraan Hanna Blazikova, de countertenor Robin Blaze, de tenor Makoto Sakurada en de bas Dominique Werner. Het concert vond plaats op dinsdag 19 april in de grote zaal van het concertgebouw. De techniek van dit concert was in handen van Wijnand de Groot en Sam de Jong, productie Chris Pitt. Dit was Concertzender Live. Alle gegevens vindt u op onze site concertzender.nl. De samensteller van dit programma was Govert-Jan Bach.

Terug naar de Jemenitische traditie. Net als bij de Oost-Europese Joden werden de bruiloften groots en langdurig gevierd. Een klesmerbruiloft kon wel een week in beslag nemen. Maar bij de Jemenieten duurde een bruiloft soms wel 2 weken. Er was liturgische mannenmuziek. Door vrouwen werd er gezongen en gedanst en dan ging het vooral over emoties, over de liefde en over kinderen. En verder moest er 6 keer worden ontbeten met de gasten. Er moesten 2 feesten worden gegeven die tot aan de dageraad duurden. 3 speciale vieringen voor de bruid, 5 voor de bruidegom. En dan nog 5 ceremonies voor de bruidegom, 7 voor de bruid, 7 processies voor hem en 3 voor haar. De bruid in het volgende lied heet Hadassah. Haar liefde heeft mijn teerste snaar geraakt. Ik ben verbannen naar een diepe afgrond. Ach, mocht ik maar vleugels krijgen, zodat ik kon opstijgen om me met haar te verenigen.

Nog meer over de liefde, of misschien het verlangen daarnaar. In Jeruzalem spotten we een groep muzikanten die zich Yemen Blues noemt. De tekst: mijn liefde valt perfect samen met de melodie, maar de lieve woorden zijn niet voor mij bestemd. Neem me mee met je dans, trek me achter de deur vandaan naar de berg van goud en verdriet van de Dode Zee. Wees alsjeblieft het middelpunt van mijn wereld.

Terwijl ik mijn best doe om met u de evolutie van de Joodse muziek te doorgronden, is er een groep Joodse studenten uit New York, de Weistuts noemen ze zich, die dezelfde evolutie in een swingende medley bezingt, a cappella nog wel.

Jiddische muziek mag zich net als de Joods-Jemenitische muziek verheugen in een groeiende internationale belangstelling. Ik laat u tot slot van deze aflevering nog twee voorbeelden daarvan horen. Eerder draaiden we al een nummer van de Jemenitische Awa Sisters. Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Wie heeft jou tegen mij opgezet, jij die ik met hart en ogen lief heb? Ik wens dat jij nooit meer met smaak zult eten. Luister naar Habib Galbi, een Jemenitisch-Joodse wereldhit.

Ik sluit af met een echte Jiddische evergreen, By Me A Beast Dushain. Er zijn talloze uitvoeringen van dit prachtige nummer dat in 1932 werd geschreven voor de Jiddische musical I Could If I Could. Zo'n beetje elke grootheid uit de jazz heeft het opgenomen. We kennen het onder andere van de Andrews Sisters, van Benny Goodman, Glenn Miller, Ella Fitzgerald en van Judy Garland. Ik zeg niks meer en ik lever u over aan de New Yorkse jazzband The Hot Sardines. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: De productie van dit programma was in handen van Kobe Evans. Techniek, Sam de Jong. Samenstelling en presentatie, Micha de Winter.
1: Dames en heren, hartelijk welkom bij de

0: U luistert naar de Concertzender met deel 4 van Tangos Despreciados, een programmareeks van Richard Frizaar en Chris Saal over de achterkant van de tango. Omstreden tango's, verboden tango's en tango's waardoor de culturele elite op neergekeken wordt.
1: De enorme culturele rijkdom van de tango werd niet door iedereen geapprecieerd. Tussen 1943 en 1949 werd de tango actief gecensureerd door het toenmalige militaire regime, waarvan Juan Perón in 1945 de gekozen president werd. Maar ook andere perioden kenden censuur. Een van de slachtoffers van de censuur was het gebruik van lunfardo, het slang van Buenos Aires. Luister naar de tango's Chiqué van Canaro uit 1929 en Sucheta van Carlos Di Sarli uit 1940. Chiqué is lunfardo voor fat en Sucheta is lunfardo voor playboy. Beiden types die je zo in een tango salon zou kunnen aantreffen.

U hoorde de tango's Chiqué en Societa. De censuur hield niet van de dubbelzinnigheid van het lunfardo in de titels en maakte van Chiqué, vat, El Elegante. En Societa, Playboy, werd onder de censuur El Aristocrato. Deze tango's werden van 1943 tot 1949 dus wel uitgezonden, maar onder een politiek correcte naam. Van sommige tango's werd meer dan alleen de titel aangepast. Ook de tekst moest eraan geloven, met name als die dubbelzinnige taal bevatte. En dubbelzinnige taal was er genoeg in de tango, want er kwam in de teksten nogal wat lunfardo, straattaal, voor. Bijvoorbeeld in Mano a Mano, een beroemde tango van Carlos Gardel. Het lied gaat over een onafhankelijke, wild levende vrouw die in de tangosalon veel slachtoffers maakt en die leeft op het geld van haar aanbidders. Gardel zong ook Gira Gira, een zwartgallige tango van Enrique Santos Discepolo, die eveneens veel slang bevat. Een tekstdichter die veel straattaal in zijn teksten vlechtte was Celedonio Flores. Behalve het genoemde Mano a Mano schreef hij ook de prachtig nostalgische tango El Bulín de la Calle Ayacucho, over een zuipketen in Buenos Aires waar jonge mannen bijeen kwamen om te chillen, muziek te maken en te gokken. Luister naar Mano a Mano, uitgevoerd door Edmundo Rivero in 1962, Gira Gira van Carlos Gardel uit 1930 en El Bulín de la Calle Ayacucho van Aníbal Troilo uit 1941.

Van het beluisterde Mano a Mano verscheen in 1943 een opgekuiste, seksloze versie, waarin de hoofdpersoon geen losgeslagen madame, maar een voorbeeldige vrouw is. Van Gira Gira werd voor de radio de titel veranderd in Camina Camina en ook de coupletten werden aangepast. En de derde tango idem dito. Wat kon wel en wat kon niet? Onder censuur van 1943 viel Loen Fardo, dronkenschap en alles wat als immoreel of negatief kon worden opgevat voor de taal of het land. Alcoholgebruik en dronkenschap kon dus niet door de beugel. Vandaar dat de tango Talvez será mi alcohol niet meer kon. De titel daarvan werd Talvez será suas. Het orkest van Lucio de Mare nam het nummer op vlak voor het ingaan van de censuurregels en 4 maanden later opnieuw met de aangepaste tekst. Maar wij laten u de originele versie horen uit mei 1943. Francisco Canaro noemde Sentimiento Gaucho ooit zijn favoriete tango. In de originele tekst uit 1924 treffen we een bonte verzameling aan van verlopen dronkenlieden voor wie alle hoop vervlogen is. Maar wij laten u de gekuiste versie uit 1947 horen. Prachtig gezongen, dat wel, door Nelly Omar. Ook de tango Los Mariados uit 1942 viel ten prooi aan de censuur. De tekst daarvan gaat over een stel dat het uitmaakt, ter gelegenheid waarvan ze het op een zuipen zetten. De tekst werd in 1943 aangepast, de nieuwe titel werd En mi pasado, naar een beroemde regel uit het lied. Luister naar Talvez será mi alcohol, Sentimiento Gaucho en Los Mariados, met achtereenvolgens de orkesten van Lucio de Mare, Francisco Canaro en Aníbal Troilo.

Van sommige tango-nummers was de inhoud dermate maatschappijkritisch dat deze duidelijk niet door de beugel van de censuur konden. Ze kwamen niet meer op de radio, want de censuur was vooral radiocensuur. De tango Cambalache betekent uitdragerij en gaat over de wereld die precies dat geworden is. Een puinhoop waarin iedereen elkaar bedriegt. De titel van de tango daarna is letterlijk Aan de wereld ontbreekt een schroefje. Beide tango's zouden zomaar over de wereld van nu kunnen gaan, want ook daaraan lijkt een schroefje los. U hoort nu Cambalache van het orkest van Juan D'Arienzo met zanger Alberto Echagüe en Al mundo le falta un tornillo van Alfredo de Angelis met zanger Lalo Martel uit 1959. Gevolgd door Goriones van Angel D'Agostino en Angel Vargas, een sociaal-kritische tango met ook veel lunfardo.

Tijd voor wat ontspanning, want Lin Yaldati wilde mensen ook laten genieten van de Jiddische cultuur en poëzie. Dus ze zong ook veel over het leven, over de liefde en over kinderen. Neem nou het liedje Schusterse Weibelech, ofwel Schoenmakersvrouw. De schoenmakersvrouw heeft gezegd, je moet altijd weer steekdraden herstellen. Je kunt veel beter een kleermaker als man kiezen. Waarop de kleermakersvrouw zegt, je moet dag en nacht opzitten. Je kunt beter met een voerman trouwen, enzovoorts, enzovoorts. Probeert u het maar eens te verstaan. Daarna Jome Jome over de zoektocht om een goede huwelijkspartner voor je kind te vinden. En, tot slot, Oifen Boydem op de grond over armoede.

U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. U hoort de twee nummers van Nico Novellas uit Mozambique. De speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl. In het laatste kwartiertje kunt u luisteren naar Braziliaanse muziek met twee nummers van Gal Costa. Ook komen twee kopstukken in de Kaapverdiaanse muziek voorbij. Tjolino en Sara Tavares. Met haar Voz de Vento, ofwel Stem van de Wind, sluiten we deze aflevering af. Thank you.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met ons programma Concertzender Live. En dan weet u het, dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. Dit keer opname met klassieke muziek. En de opname die we gaan uitzenden, die werden gemaakt tijdens het... ik ga u eerst nog even iets anders vertellen namelijk. U weet wellicht dat op 4 mei in het Piano Atelier u heeft kunnen luisteren naar Willem Brons en Annemiek Kleiberg. En zij hebben toen de sonate in As opus 110 van Ludwig van Beethoven geanalyseerd. En die sonate in As die laten wij nu horen, compleet en wel door Willem Brons uit te voeren. En het is een opname die we maakten op 10 maart van dit jaar in het Amsterdamse Orgelpark. En wellicht weet u het van een paar weken geleden als u vaste luisteraar bent. We hebben toen de rest van die opname ook al laten horen toen wij het programma Via Crucis hebben uitgezonden. Dat was dus een paar weken geleden. Nog wel te vinden overigens op onze site bij uitzending gemist. We gaan dus nu naar Willem Brons. Hij gaat spelen Beethovens opus 110 in As groot.

Willem Brons speelde op 10 maart van dit jaar in het Amsterdamse Orgelpark de pianosonate opus 110 in as groot van Ludwig van Beethoven. Dan gaan we even iets in de tijd terug, namelijk naar 12 februari, want toen namen wij een concert op in de Dorpskerk in Voorschoten. En daar trad het ensemble Atlantiek op onder leiding van de eerste violiste Rebecca Hubert. Een ensemble van jonge muzici vanuit de hele wereld. Op het programma werk van Wolfgang Amadeus Mozart. En als eerste hoort u het bekende concert voor twee piano's, KV 365 in Esschoot. Met twee Nederlandse solisten, namelijk op de forte piano Bart van Oort en zijn leerling Petra Somlai. Er zijn drie delen, Allegro, Andante en het Rondo Allegro.

U hoorde het ensemble Atlantique, onder leiding dus van de eerste violiste Rebecca Huber. Ze speelde symfonie in haar groot, KV 201, in een opname die wij maakten op 12 februari 2016, door ons dus in de Dorpskerk in Voorschoten. U hoorde hem al in het concert voor twee piano's van Mozart, namelijk Bart van Oort, bezielende leider van de Van Swieten Society. En hij gaf op 1 februari, althans de Society, 2016, een concert in de Hertzaal van Tivoli Vredenburg hier in Utrecht. En de titel van het concert was Hongaarse dansen. Dan weet u het al, Johannes Brahms. U gaat luisteren dus naar die Hongaarse dansen, werken Ohne Opus nummer 1, nummer 2 in D klein. En Van Swieten Society hoort u dus met Job ter Haar op cello en zoals gezegd Bart van Oort piano.

U heeft geluisterd naar een opname die we maakten op 1 februari 2016 in de Herzaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Programma Hongaarse dansen. En ze waren van Johannes Brahms en werden uitgevoerd door het Van Swieten Society met Job de Haar cello en Bart van Oort piano. Tot besluit, want we hebben nog een paar minuten te gaan, een aanvulling. Dan gaan we even terug naar eerdere opnamen van dit programma, namelijk dat waren de opnamen van pianist Willem Brons. U gaat hem nu wederom horen tot dus het volgende programma met de sonate in Asgroot, opus 110 van Ludwig van Beethoven. U heeft geluisterd naar het programma van Robert-Jan de Neve.

U luistert naar de concertzender met deel 15 van Tango Fusión. Deze serie gaat over versmeltingen van tango met andere muziekculturen en nieuwe uitvoeringspraktijken, hetzij klassiek, jazz, rock, electro, etno of andere wereldmuziek. Vandaag kunt u luisteren naar I Fiamminghi, oftewel het Orkest van Vlaanderen. Dit Brussels Kamerorkest werd opgericht door dirigent Rudolf Berten en heeft bestaan van 1984 tot 2003. Het repertoire van het ensemble varieerde van virtuose Italiaanse barok tot de meest recente werken van levende componisten van John Tavener tot Antonio Vivaldi en Annelies van Parijs tot Toro Takemitsu uit Tokio. Het Kamerorkest kon een zeer breed gebied bestrijken door samenwerking van internationaal fameuze componisten en muzici. Zo heeft I Fiamminghi in 1999 een cd gemaakt met een soort kruising van klassiek met tango onder de titel Tango, la elegia de quienes ya no son. Oftewel, tango, de elegie van wie er niet meer zijn. Deze cd geeft een doorsnee van het werk van Astor Piazzolla. Hij componeerde vanaf 1946 zijn eerste tango's, maar vanaf 1950 begon hij werken te componeren die conceptueel sterk afweken van de gangbare tango als dansmuziek. En van toen af ontwikkelde hij zijn unieke stijl met als resultaat onder andere de volgende stukken: Para lucirse, Contrabajando, Triunfal en de tango Lo que vendrá, oftewel dat wat komen gaat. En met dat stuk openen we dit uur.

In de volgende twee nummers hoort u het orkest I Fiamminghi. Ze begeleiden zangeres Laura Laera. En zij zingt twee klassieke tango's. Eerst Cajeron de Texas, bewerking van een compositie van Sebastián Piana uit 1941. Daarna een bewerkte compositie van Aníbal Troilo, een eerbetoon aan zijn vriend, de grote tango-dichter Homero Manzi, met de titel A Homero.

De volgende drie instrumentale stukken dateren uit de periode van 1955 tot 1970. Achtereenvolgens Melodia en La Menor uit 1955, Milonga del Angel uit 1962 en Preludio Nuevo uit 1970.

Het volgende stuk heet El Tango. Het is gebaseerd op een gedicht van de beroemde Argentijnse dichter Jorge Luis Borges, met wie componist Astor Piazzolla omstreeks 1965 korte tijd heeft samengewerkt. Samengewerkt? Nee. Niet echt als vrienden, maar als intieme vijanden. De 66-jarige Borges gaf te kennen dat nog hij zelf, nog zijn 89-jarige moeder de muziek konden waarderen of zelfs konden herkennen als tango. Hij betitelde Astor Piazzolla als Astor Pianola. En, nou ja, u snapt al dat Piazzolla terug moest meppen, dus hij noemde Borges op zijn beurt doof en dom. Het gedicht overigens heet Tango, la elegía de quienes ya no son. Na 1960 was de bloei van de klassieke tango voorbij en, zoals dat wel vaker gebeurt, wordt de beginperiode verheerlijkt. Er was sprake van heroïsering van de sociotype uit de oude garde, Guardia Vieja, de messentrekkers en de vechtersbazen rond volksmeisjes in de bordelen in de volkswijken. Dat vindt zijn hoogtepunt ongeveer, nou ja, rond 1965 in de Milonga-gedichten van Borges. En daarom heet dit gedicht Tango, de elegie van wie er niet meer zijn. Aansluitend hoort u twee instrumentale tango's uit een wat rustiger tijd. Oblivion uit 1984 en Tangedia uit 1986.

Al voor de plaat uitkwam, onderging de formatie radicale veranderingen. Oprichter Hutchins vertrok, net als boegbeeld Danny. En het overgebleven vijftal ging verder, maar Fairport bleef een komen en gaan van muzikanten. Maar desondanks werden er veel albums uitgebracht. In 1986 gaf men er definitief de brei aan en enkele jaren later werd de groep herstart na succesvolle reunies tijdens hun Crop Ready festivals. De huidige formatie is de langslopende met 20 stabiele jaren. En van hun laatste studioplaat, 50 to 50 at 50, hoort u een track van Chris Leslie, inmiddels hoofdleverancier van composities. En daarna hoort u twee illustere songs uit de historie, maar dan weer live uitgevoerd door de huidige formatie.

U kunt de huidige formatie Fairport Convention live bewonderen tijdens hun tournee. Voor de data kunt u terecht op onze site concertcenter.nl. Informatie die u dus vindt onder dit programma Discover. In het slotlied van deze aflevering van Discover stelt Leslie de huidige leden voor. En wel met het motto, wat er ook gebeurt, we zullen doorgaan. Dit was Discover, een programma van Marius Roeting.

Dames en heren, welkom bij de Concertzender. Deel 3 van Tango Fusion. Deze programmareeks gaat over versmeltingen van tango met andere muziekculturen en nieuwe uitvoeringspraktijken. Tango Fusion is tango sedert de jaren 1960. Het wordt er wel vermengd met andere muziekstijlen, het zij klassiek, jazz, rock, electro, etno of andere wereldmuziek. In de eerste en tweede uitzending hoorde u tango-muziek bewerkt voor saxofoon en saxofoons komen nu ook weer aan bod. We laten dit uur een confrontatie horen van tango's in klassieke uitvoering en in recente uitvoering door het saxofoonkwartet Quartetto Pannonica. We beginnen met het nummer Recuerdo. Het werd in 1924 gecomponeerd door Osvaldo Pugliese op een tekst van Eduardo Moreno. Het liedje gaat over een fictieve herinnering aan een vrijwel vergeten tangodanseresje met de naam Mimi. Het nummer werd beroemd in de uitvoering uit 1926 door het Orquesta Tipica van Julio De Caro in een opname met de bandoneonspelers Pedro Laurens en Pedro Mafia. Deze uitvoering wordt direct gevolgd door hetzelfde Recuerdo, maar dan nu gespeeld door Quartetto Pannonica.

Dit is de Concertzender met deel 3 van de nieuwe reeks Tango Fusion. Vandaag hoort u afwisselend een tango in een oude uitvoering en in een nieuwe uitvoering door saxofoonkwartet Pannonica. Het volgende nummer heet Gallo Ciego. Gallo Ciego betekent letterlijk blinde haan. Figuurlijk verwijst de term naar een hanengevecht waarbij de hanen aan hun poten mesjes kregen. Zo'n kemphaan heet dan Gallo Bataras. Raakte een van de beide vechthanen blind, dan werden ze samen in een donkere, dichte kooi gestopt en vochten ze verder op het gehoor. Rond dat, laten we het maar volksvermaak noemen, werden onder andere tango's en milongas gezongen met gitaarbegeleiding. In de tango-subcultuur werden ook onverschrokken messentrekkers wel een gallo ciego, oftewel blinde haan, genoemd. Het wrede spel werd veel gehouden in Buenos Aires in de 19e eeuw en ging altijd gepaard met gokken. Het werd officieel verboden in 1885, maar het verdween pas begin 20e eeuw. Tegenwoordig is het de naam van een kinderspelletje dat lijkt op blinde mannetje. De instrumentale compositie is in 1917 geschreven door Agustín Bardi. Eerst hoort u de klassieke uitvoering uit 1927 van Julio de Caro. Daarna de moderne versie van Quartetto Pannonica.

De opzet van dit programma, het vergelijken van oude tango-opnamen met nieuwe, komt eigenlijk door het Quartetto Pannonica. Het specifieke oogmerk van dit kwartet is klassieke nummers uit het gouden tijdperk van de tango een nieuw leven in te blazen. En ja, dat blazen doen ze echt letterlijk op hun vier saxofoons. Hun speelstijl is vooral gericht op dansers en daarom is die speelstijl sterk stuwend, messcherp, zoals blijkt uit het pittig gespeelde nummer El Puntazo, oftewel de messteek. Het is een instrumentaal nummer van componist Alejandro Junisi. Eerst hoort u El Puntazo in een uitvoering van Juan D'Arienzo uit 1952 en daarna de uitvoering door Quartetto Pannonica.

Het Quartetto Pannonica is een Nederlands kwartet, maar het heeft een internationale samenstelling. Paul Lamarck komt uit Toulouse, Frankrijk, en hij speelt sopraansax. Miguel Ortega uit Barcelona, Spanje, speelt altsax. Lucas Malek komt uit Buenos Aires en speelt tenorsax. En ook Juan Manuel Dominguez komt uit Argentinië en hij bespeelt de baritonsax. Het volgende nummer is de Milonga de Mis Amores, gecomponeerd in 1937 door Pedro Laurens en op een tekst van José María Contorsi. Hier volgt een instrumentale opname uit 1970 van Juan D'Arienzo. Daarna de uitvoering van Quartetto Pannonica.

De opnamen die u in dit uur hoort van Quartetto Pannonica zijn allemaal afkomstig van hun debuut-cd Danzarin. De cd verscheen in 2014. Van het nu volgende Quejas de Bandoneón, oftewel Klacht van de Bandoneón, dat is gecomponeerd door Juan de Dios Filiberto. Eerst een uitvoering door Carlos Di Sarli uit 1952 en daarna de sterk contrasterende opname van Quartetto Pannonica.

De volgende tango is Milonguero Viejo. Een milonguero is een tangodanser en dan vooral iemand die helemaal opgaat in de tangocultuur van liedteksten, muziek en uitgaansleven. Het lied is geschreven omstreeks 1927 door Enrique Carrera Sotelo. Het werd opgedragen aan orkestleider Osvaldo Fresedo. Waarom? Dit omdat zijn tango-muziek zo goed en zo geëmotioneerd het levensgevoel van zijn stadgenoten tot uitdrukking bracht. Hij heeft een stempel gedrukt op de tango-cultuur. Een groot bewonderaar van Fresedo was ook orkestleider Carlos Di Sarli, die de tekst op muziek zette en in 1944 op de plaat liet uitbrengen. Eerst wordt deze opname van Milonguero Viejo gespeeld, daarna de versie van Quartetto Pannonica.

Sofias met Gia Ligo. Uit Servië, de Earth Wheel Sky Band met Gypsy Tango. Uit Portugal, zangeres Liana met Estrella de Tarde. En uit Senegal, Ousmane Touré met Dimba.

0: Terug nu naar de bakermat van tango en milonga, Argentinië en Uruguay. Cáceres y Prat zingen over José Marmol y Tarija. Dat is een straathoek in Buenos Aires en ze bezingen het straatleven dat zich daar afspeelt. Frederico Abele zingt smartelijk over pena, oftewel verdriet, bij het beëindigen van een relatie. Het krakend geluid aan het begin en het einde moet dat gevoel benadrukken.
1: La vuelta de esta locura, mucha esquina y roca.

y alguna vez marcó el ritmo de mi corazón. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 25 van Tango Fusion. U heeft kunnen luisteren naar Tango Rock, die ongeveer 20 jaar geleden vernieuwend is geweest. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma Joep Acampo, techniek Willem van Schip.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Concertzender live met wereldmuziek. En in deze aflevering gaan we terug naar 5 juli 2014. Toen vond voor de 26e keer in het Twentse dorpje Hertme het Afrika Festival plaats. De Ghana Big Shots waren een van de vele Afrikaanse bands die hier op dit tweedaagse festival acte de présence gaven. De Ghana Big Shots is een van Ghana's nieuwste dansbands die gebruik maakt van moderne afrobeat-achtige dansmuziek. Deze 12-mansformatie is opgericht in 2008 en wordt inmiddels gezien als de beste nieuwe liveband van Ghana. En de Big Shots beleefden in Hertme een allereerste publieksoptreden buiten Afrika. En hoe dat klonk, u gaat het nu zelf beoordelen.

0: Dank voor het compliment.
1: U luistert naar Concertzender Live met een optreden van de Ghana Big Shots. En dat vond plaats op 5 juli 2014 in Hertmen tijdens het 26e Afrika Festival. Deze groep jonge muzikanten laten zich inspireren door highlife, soul, funk, afrobeat en reggae. Met 3 blazers, elektrische gitaren, orgel, 2 zangeressen en een serie traditionele instrumenten, waaronder de Ghanese balafoon, atenteben, dat is een bamboefluit, de kpanlogo, een traditionele drums zijn dat, gaan deze Ghanese big shots er met hoorbaar enthousiasme tegenaan. En wel in een bonte mix van voornamelijk West-Afrikaanse stijlen.

0: Aan voor een compliment.
1: En het was al goed Nederlands. De Big Shots hoort nu en ze traden dus op het Hertmee Festival 2014. In de eerste jaren hebben de Big Shots zich tot een geheel eigen stijl ontwikkeld. En die is een bijdrage aan de hedendaagse Afrikaanse pop en muziek en wereldmuziek. De Ghana Big Shots hebben al een zeer internationaal publiek binnen en buiten Ghana opgebouwd met hun uitstekende optredens. En verder waren ze uiteraard de verrassing op de 26e editie van Hertmee Afrika Festival 2014 in ons eigen Twente. En daarnaast ook op het Fête de la Musique in Jaam en het was ook in hetzelfde jaar 2014 in Berlijn. En dan gaan we nu luisteren naar het derde deel van de opnamen die dus gemaakt zijn op het Hertmee Afrika Festival 2014.

Come on. Let's try. Beautiful.

0: Thank you. Thank you, Tilburg. Thank you, the Netherlands. Haitamaki, Ukraine.
1: In Concertcenter Live heeft u geluisterd naar delen van optredens van bands die speelden op het 20e International Gypsy Festival in Tilburg op 28 mei jongstleden. Het eerste half uur hoorde u de Hongaarse band Bohemian Badgers. En daarna was er het optreden van Haidamaki uit Oekraïne. Opnametechniek Wijnand de Groot en samenstelling Benno Wormgoor.

Vandaag komt recent uitgebrachte wereldmuziek uit alle windstreken aan bod. We beginnen met het album If the Rains Come First van de Amerikaanse singer-songwriter Somi. Haar muziek wordt zowel bij de jazz als de wereldmuziek ingedeeld. Daarna komt de populaire reggae-zanger Tiken Ya Fagoly uit de Ivoorkust met songs van zijn album African Revolution. We besluiten het eerste half uur met Indie Go, een album van Nederlandse bodem dat de versmelting laat horen tussen Indonesische gamelan-muziek en Indiase raga-muziek. In een project van ensemble Multifoon onder leiding van de componiste Sinta Woelour. Tweede half uur wordt ingezet met liederen van het album Munkaliba door Natasha Atlas, een Belgisch-Britse zangeres met familiewortels in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In haar muziek klinkt een mix van Arabische en Westerse stijlen. En daarna gaan we over op de Senegalese wereldmuziek van zanger Sheikh Low, afkomstig van Jam, zijn vierde album. We eindigen het programma met pakkende songs door de Algerijnse zangeres Souad Massi, afkomstig van haar album Ohuria, en dat betekent vrijheid. Informatie en de speellijst van deze uitzending zijn te vinden bij de programmagegevens op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag brengen we nieuwe releases wereldmuziek uit alle windstreken. In het afgelopen half uur was achtereenvolgens werk te horen van de zangeres Somi uit de Verenigde Staten, reggae-zanger Tikenya Fakoly uit Ivoorkust, en er klonk een synthese van Indonesische gamelanklanken en Indiase raga-muziek in composities van de Nederlandse componiste Sinta Woelloer. We gaan nu verder met de arabeske liederen van de Brits-Belgische zangeres Natasha Atlas, met Senegalese wereldmuziek van zanger Sheikh Lo en met liederen van de Algerijnse zangeres Souad Massi. Informatie en de playlist van deze uitzending zijn te vinden bij de programmagegevens op de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

就要不醉呀来再休息。今早一个给来一个阿妈一个丢老茶。

U luistert naar de Concertcenter met het programma over de Chinese zangeres Gong Lina. Het is altijd aardig om een parallel te ontdekken in muziek met heel verschillende oorsprong. Het laatste volksliedje wat u hoorde heet Doi Doi Tong, maar wat zoveel betekent als geld kwijtraken. En, al lijkt de melodie er helemaal niet op, je moet onwillekeurig denken aan het beroemde rondo van Beethoven over die woed über den verlorenen Groschen, dezelfde furieuze maar onmachtige woede over de eigen domheid. Tot slot van deze metamorfose nog drie nummers van Gong Lina in haar meer gebruikelijke fusionstijl. Alle drie gecomponeerd door haar partner Robert Zollitsch.

En tot zover deze aflevering van Metamorfose. Het programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

U hoorde zojuist een koku, getiteld Showa Nomada Showa, opgenomen in 1938 in João Pessoa, en dat is de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Paraíba, de noordoostelijke regio die centraal staat in deze aflevering van Metamorfosen. In de eerste aflevering, die ging over de naburige deelstaat Pernambuco, heb ik ook een aantal voorbeelden laten horen van de zogenaamde koku. Dat is een traditionele dans waarbij gespeeld en gezongen wordt in de vorm van een vraag- en antwoordspel. Een vorm die overigens zijn oorsprong heeft in de Afrikaanse cultuur. Ook in de deelstaat Paraíba kent men deze traditionele oervorm. En daarom vervolgen we nu met een serie van 4 fragmenten van koku's. Opgenomen in de hoofdstad João Pessoa in maart 1938.

U hoorde zojuist vier korte fragmenten die werden opgenomen op 30 maart van het jaar 1938 in João Pessoa, de hoofdstad van Paraíba. Ik ga nog even recapituleren wat ik twee weken geleden in deel 1 van deze tweeluik over Brazilië heb verteld. Het was Mário de Andrade die eind jaren 30 van de vorige eeuw als vooraanstaand muzikoloog in Brazilië een groep van vier ervaren onderzoekers samenstelde. Vervolgens vertrok dit kwartet vanuit São Paulo met een bijna onmogelijke opdracht. Alles dat het noordelijke deel van Brazilië aan muziek en danstradities rijk was, moest worden vastgelegd op film, foto en met name audiomateriaal. Deze legendarische expeditie, die dus in 1938 werd ondernomen, staat in de Braziliaanse muziekgeschiedenis nog steeds te boek als de zogenaamde Missão de Pesquisas Folclóricas, letterlijk vertaald de missie voor folkloristisch onderzoek. We gaan nu verder met een blokje van vier zogenaamde solos de viola, oftewel gitaarsoli, die eveneens werden opgenomen in 1938, maar dan in het dorpje Campina Grande in de deelstaat Paraíba.

0: Dat waren vier solos de viola, uitgevoerd door José Daluz en opgenomen in maart 1938 in Campina Grande. In 2003 en 2004 besloot een grote groep onderzoekers onder leiding van Carlos Sandrini in de voetsporen te treden van de roemruchte expeditie uit 1938. Maar deze zeer recente zoektocht bleef beperkt tot de binnenlanden van de noordoostelijke deelstaten Pernambuco en Paraíba. Dit resulteerde in een dubbel cd onder de titel Responde a Roda Otra Vez. Daarvan hoort u nu het stuk Alvorada, een mars die nog altijd op religieuze feestdagen, maar dan vroeg in de ochtend gespeeld wordt.
1: Depois eu vou tocar mesmo a primeira música que eu aprendi, viu? Com meu pai. Eu com 12 anos de idade, viu? Com 12 anos de idade, eu vou tocar. É uma marcha, velha. Isso aí, eu sabia acompanhar ela, ele tocava ela e aprendi ligeiro.

U hoorde zojuist een opname van maart 2004, getiteld Boijikaru, en werd geschreven, gespeeld en gezongen door Fenelon Dantas. Dantas zong een zogenaamde embolada, een populair genre in het noordoosten van Brazilië. Het is een soort kruising tussen een gedicht en een lied. De tekst wordt declamerend gezongen in een snel tempo. Het kan soms geïmproviseerd zijn en wordt gereciteerd door één persoon. Een zangstijl die we overigens ook tegenkomen in de hedendaags alom populaire gevechtsdans Capoeira. We gaan nu verder met een hele serie traditionals uit de deelstaat Paraíba. En in alle liederen komt duidelijk de kruisbestuiving van de drie basisingrediënten van de Braziliaanse cultuur tot uiting. De invloed van de Indianen als oorspronkelijke bewoners van Brazilië. De invloed van de Afrikanen die als slaven van de 16e tot en met de 19e eeuw naar Brazilië werden ingescheept. En in mindere mate de invloed van de Portugese cultuur als leverancier van de voertaal voor alle teksten.